0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaken. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
9: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
8: En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
10: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
11: Goedemorgen.

En we kicken vandaag af, beginnen met Dan Hartman. And I can dream about you. Dat hoeft ook niet. Je moet even wakker worden.

En nu weer wakker worden. Dan gaan we naar Andy Williams. Andy Williams die zingt Speak Softly, Love. Hij moet nog wakker worden, dus niet te hard praten. Andy Williams.

En dit is Bryan Adams. En Bryan Adams zingt over heaven. Kom nog even wat rustiger wakker worden. Kom er maar in, Bryan.

0: Tijd voor een spelletje. Let goed op.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nou, dat lijkt me toch niet zo'n hele moeilijke opgave. Tenminste, ik heb hem in mijn jeugd heel veel gehoord. Moet je nagaan. Niet door mezelf hoor, vooral door mijn ouders. Maar goed, mocht u het niet weten, over ongeveer een minuutje of 12, 13... Even kijken hoor, moet ik even goed zeggen natuurlijk. En ja, 12. Nou, ongeveer 12 minuten, dan gaan we hem nog een keer draaien. De hit, de raad, de hit. En over ongeveer 24 minuten draaien we de oplossing. Dan gaan we nu verder. En dat doen we met John Denver. En zijn Calypso.

gaat de muziek de hele dag door. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus lekker blijven hangen, ook als ik er niet op ben. En dit is Phil Collins en A Groovy Kind of Love.

0: dan doen we even een herhaling. Huh? Mocht je het nog niet weten, luister goed.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Ja, welke hit is dat? Dat hoort u over 12 minuten. We draaien eerst Dreadlock Holiday van 10cc.

0: andersom moeten.
1: Wat?
0: Maar goed, dat was dus de oplossing.
2: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: Het waren Peter en Gordon en A World Without Love. En dit is Stacey Q en Two of Hearts.

Ja, dat was The Righteous Brothers en You've Got That Love Lost. Hey, you've got me. You've lost that loving feeling. Tjongejonge, moeilijk hè, die titels. Maar goed, dit muziekje betekent natuurlijk wel dat we weer aan het einde zijn gekomen van dit uur. Ja, maar dat geeft niet. We gaan zo meteen natuurlijk nog een uurtje door. Mocht dat niet lukken, dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. Dan wens ik u een hele fijne dag. En anders, tot zometeen. We gaan eruit met Cock Robin and the Promise You Made.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Sekidee.
1: Dan gaan we ondertussen door met Erasure en Sometimes. Sometimes.
2: Dat is weer gezellig.
1: Ja, dat vind ik ook.

0: dat slaat niet af.
1: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Kopje koffie erbij.
0: Nog één? Nou, vooruit. En dit is Linda Ronstadt en Blue.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, tijd voor een hit uit Nederland. En ik heb deze keer een band voor jullie klaarstaan. Een band die in 1974 is opgericht door... In 1974 is deze opgericht door de Rietveld-studenten Alex Roelofs, Henk Hofstede, Michiel Peters en Rob Kloet. De band heette The Nits. Hun eerste optreden was op een studentenfeest in 1978, dacht ik. Moet ik even niet liegen natuurlijk. Even kijken. Oh nee. Dat was op 12 december 1974. Toen was hun eerste optreden op een studentenfeest in Amsterdam. Dan hebben we het over 13 jaar later. Toen brachten ze een van hun grootste hits uit. Dat was In the Dutch Mountains. Dit zijn The Nits uit Nederland.

0: mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Dit was een hit uit Nederland.
2: En deze niet. Dit is Kenny Rogers en Lucille.
3: In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Ja, lekker wakker worden. En dat doen we nu met Mosedades en RS2. Even Frans oefenen.

was natuurlijk Spaans en geen Frans. Want in het Frans heet hij namelijk anders. Zer pour toi heet hij dan. Maar goed, dat was even het punt wat we moesten maken. Het was geen Frans, het was Spaans. Dan gaan we nu door met Mud en Tiger Feet. Even door de modder. Met je tijgervoeten.

0: Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Dit is Wakker Worden met Wolter!
1: En dit is Niels Sedaka en...

Zo, even een mooi solootje weggegeven. Komt nog iemand met zich gitaartje. Dit zijn Mickey en Sylvia. And love is strange.

0: Tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, tijd voor een hit uit de top 40. Deze keer gaan wij terug naar 1975. Dat is heel lang terug. En dan om precies te zijn naar 9 augustus 1975. Toen kwam dit nummer binnen in de top 40. Heeft er uiteindelijk 10 weken in gestaan en heeft als hoogste de nummer 2 bereikt. Welk nummer het is? Het zijn de Tumbleweeds en Somewhere Between. Ja, doe maar.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1975.

0: was een hit uit de top 40.
1: Ja, een hit uit de top 40 van 1975. En dit is iemand die we vooral kennen als acteur. Maar hij blijkt ook te zingen. Dit is een 1985 Party All The Time van Eddie Murphy.

0: Ja, dan zijn we weer bij dit muziekje aangekomen. En jullie weten wat dat betekent inmiddels. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de uitzending. Ja, het is niet anders. Hè. Het is wat het is. Maar goed, volgende week ben ik er gewoon weer. En de muziek gaat hier natuurlijk op Radio Emmeloord de hele dag door. Dus gewoon lekker blijven luisteren.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: Precies. Gewoon blijven luisteren. En dan gaan wij er vandaag uit met een banger. En de banger van vandaag is I've Got My Mind Set On You van George Harrison. Ik zou zeggen, een fijne dag en tot snel.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 wordt overschreden. De piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Hoge adviseurs van Trump, waaronder J.D. Vance en Marco Rubio, waarschuwde de president dat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
0: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Que tú, que tú, que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú y que tú y que tú y que tú que tú y borequito como tú. Que no sabes ni la jugo. Borequito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú. Que tú y que tú y borequito como tú. Que no sabes ni la jugo. Borequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú que tú. Tú y borequito como tú. Que no sabes ni la U. Borequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú. Más que tú. Más que tú. Y más que tú y borequito como tú. Que no sabes ni la U. Borequito como tú.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er
3: altijd,
1: altijd tegen.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Hoogste tijd voor een gloednieuwe nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2. De heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik het altijd maar. Verderop in de show. Aandacht voor een satellietschijf of een lieveling, een sureshot, een treitenschijf, een alarmschijf van de zeezenders. Nou ja, dat doen we verderop. Gaan we straks even een mooie plaat uitzoeken in de grote discotheek hier beneden van het Gouden Oude Complex. Een pakje koffie staat ook lekker klaar in de studio met het glaasje water erbij. En dan, dan gaan we beginnen aan de show. Is iedereen er klaar voor? Iedereen is er klaar voor. Ik moet natuurlijk even vertellen dat we net begonnen met Pere met de Borrequito. En de tweede plaat in de show, dat is er eentje van Bobby Goldsboro.

0: je nog een mooie, lekkere zomerse plaat of niet, zoals deze van Bobby Goldsboro. Met de Hello Summertime.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: In het kader van de Sunnies, hadden we net de Hello Summertime van Bobby Goldsboro, hebben we nu een disco knoplaat van Boney M. Begint heel langzaam, maar hier zijn ze nog een keertje van met Sunny. Ja, dat zijn de mensen van Ma Baker en Dedicol. De Painter Man, Belfast, nou ja, je kan ze allemaal wel opnoemen. En dit was een heerlijke zomerse plaat in 1976. Hier zijn ze nog een keertje met Sunny.

is nog een mooie, hè? De hits kriskras door elkaar heen, die jaren 60, 70 en 80. Deze van de Loving Spoonful. Met de Summer in the City. Heerlijke zomers muziek, of niet? Soms hier in de show, in de Gouden Oude Show. En als je er bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Het is ook zo mooi, dit, hè? De Strawberry Vocal Choir. Die hoor je niet zo vaak meer. Maar ja, wel bij ons, hè, in het programma. The Summer is Coming.

leuk of niet, soms deze van de Stolberry Vocal Choir met The Summer Is Coming. Het is ook zo'n mooie plaat in de show met Bolland en Bolland met The Summer of 71.

toch een mooie of niet, om deze van Bolland en Bolland met The Summer of 71. Straks verderop gaan we aandacht besteden aan de zeezenders. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien welke het gaat worden. Door het trainen van Meer Mico 272. Voor de rest klap ik het nog niet, verklap ik het nog niet. Dus om de spanning erin te houden. We gaan eerst even het water op. Hier zijn de surfers.

praten we op. Dat is toch leuk of niet? Soms deze van de service natuurlijk. Ja, ik moet even kijken. Met de service, ach, natuurlijk. Met de windsurfing. De heer Travolta en mevrouw Nilton John. Hier is The Summer Nights.

0: Uit de film Grease. Die is er niet naar de bioscoop geweest, zeg ik dan. Maar John Travolta, Olivia Newton-John met de Summer Nights. Tijd voor aandacht voor de zeezenders. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.
1: Mi Amigo Nieuws.

0: Amigo News.
1: Ja, dat is ook belachelijk. Die Dingo gaat 2 keer spelen. Ja. Dat doet hij vanzelf. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hitmaker van Mi Amigo International, 25 augustus 1979, Demis Laten.

0: is het de zomers of niet, soms hier in de show met de losse Lobos met Alabama.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

De Belgische formatie Octopus, beroemd gemaakt door Mi Amigo Internationaal met The South of the Border, was ook zo'n groot hit. Die is toch ook leuk of niet? Want er was er eentje van de Summer Land hier in de Gouden Oude Show met de zomerse muziekjes, zoals deze. Rolde is ook zo mooi met Seals and Crofts met The Summer Breeze.

is een mooie, toch niet om deze van Seals en Croft met de Summer Breeze. Summer Breeze. Tijd voor een beetje herrie in de show, in die gouden oude show met Diesel met de Sol Solita Summer Nights.

nog wel mooi zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met die heerlijke zomerse muziekjes. Met Diana Ross onder andere. The Sweetest Summertime.

dat is wel niet zo'n groot hit, maar toch leuk om een keertje te beluisteren in de show. Eens even kijken op onze klok. Maar moet ik eens even kijken, waar is mijn klok gebleven? Oh, hier is mijn klok. Nou, nog eentje. Nog eentje, dat is deze dan. Het eerste gedeelte van de show is er een van Marianne Faithfull.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

heerlijke plaat of niet. Soms, ja. Zeker van The Beach Boys. Met The Good Vibration. Het heerlijke zomerse muziek hier in de show. Dan mag deze zeker toch niet ontbreken van Mungo Jerry. Hier zijn ze nog een keertje met In the Summertime.

Ja, als je dan voor zomerse platen hebt, dan is dit zeker een Mungo Jerry was dit met In the Summertime. Hier zijn de Outsiders met Summer is Here.

0: mooie van de Outsiders met Summer is Here.
1: Hey Johan, hang jij de discobollen op? Het is disco time.
0: Het is de hoogste tijd voor een grote discoplaat. Hadden we in het eerste gedeelte Sunny van Baudet. Maar we hebben hem ook in de Duitse versie. Maar dan van het dametje Gira met Dope met Sunny inderdaad.

het Duitse dametje Gila van Bend Me, Shape Me en Helpy Helpy. Dit was de plaat ook van Boney M natuurlijk met Sunny Mare. Boney M hadden wij in het eerste gedeelte. Gila in het tweede gedeelte. Hier is Ferrari met A Sunny Day.

0: veel informatie. Ferrari, die kennen we ook van Sweet Love. Dit was een Sunny Day.
1: Yes, me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Maak de zomer heter en beter.
2: Heter en beter. Mm.

een lekker plaatje of niet, soms deze van Leona. Het is zomer op de radio. Hier is Demis Roussos.

dat is een mooie of niet? Zoals de man van de Schönes Mädchen aus Arcadia en My Friend the Wind. Zo hier in het tweede gedeelte van de show. Van die mooie LP met al die hits toe. We gaan naar Aruba toe. Met George McRae. Dat is ook alweer de man van Rock Your Baby. Maar dit was die andere plaat.

Ja, George McRae was dit met de Sunny Aruba. Daar gingen we naartoe. Toch wel heerlijk, hè? Die zomerse plaat in de Gouden Oude Show. Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. En als je naar beneden schakelt, hartelijk welkom. Dit is Sunny Day.

Ferrari. Wat een schitterende plaat, of niet zo. Ik heb eigenlijk wat trek in een ijsje, moet ik zeggen. Het is al met die zomerse platen. Is er nog ijs? Ik moet even gaan kijken bij dit in de vriezer. Of er nog een heerlijk ijsje te bewonderen of te bemachtigen is. Ik zou zeggen, ja, bewonderen en dan doen we een bemachtigen heerlijk ijsje mee. Ja, dan moet ik even naar beneden toe. Naar de kantine van de Gouden Oude Show. Het grote Gouden Oude Complex. Ja, dat is een enorm gebouw. Het grote Gouden Oude Complex. Ondertussen weer zo'n heerlijke zomerse plaat in de show, heren. Jimmy.

Het is zeker summertime op jouw radio. Met deze van de dames van de Banaramas. Ze zijn met z'n drieën, dus wat is meervoud? De Banaramas met The Cruel Summer.

0: samba.
1: We gaan de zomer tegemoet met Johan de Graaf.
2: De Gouwe Ouwe Show.
3: Met de Gouwe Ouwe Show. Het zit er alweer bijna op, dames en heren. Zo snel gaat het al. The Sign of the Times was een van de Bell Stars' grote hits. Dit was wat minder met The Indian Summer.

niet zo'n grote hitte deze. Hè? Nee, een beetje onbekende plaat. Maar ja, als je aan het snuffelen bent in de discotheek hier beneden in de kelder van het grote gouden oude complex, dan kom je nog wel eens leuke dingetjes tegen, zoals deze van de Bellstars met de Indian Summer. Dit mag toch niet ontbreken, deze. Nee, als deze er niet bij zit, dan is het niet goed in de show. Ik heb het natuurlijk over Imca Marina met de Viva España.

was de laatste in de show met de Eviva España van Imca Marina. En dan komen we voor het luisteren naar het programma. Met de heerlijke zomerse muziek zo de afgelopen 120 minuten op jouw radio. We gaan de boel afsluiten hier. We gaan alles netjes weer opruimen. Alle zomerse platen in de discotheek beneden in het keldercomplex van het gebouw. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB+, Middengolf en online. En ook Johan van Almelo, Willem Keekstra, Marius Sieuwraitis, Johannes de Vries en Peter Nijdam.

En het was natuurlijk Jantje Smit, Als de Nacht Verdwijnt. En natuurlijk ook uit Volendam. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dit nummer zat ik eind jaren 60 mee te galmen zittende naast de jukebox. Joe Dolan, Make Me an Island. Prachtig nummer. Dit is Radio Emmeloord en hier is De Stilte.

La Cumbia van Sailor. En ik ga straks opnieuw het theoretische rijbewijsexamen doen. Maar dat vrijwillig van Vrij Verkeer Nederland. Ik heb meer dan 16 jaar geleden dat examen gedaan. En ik ben benieuwd wat ik er vanmiddag afbreng. Want er zijn heel veel nieuwe dingen bijgekomen. U hoort ervan.

Michael Dipet met Pour un Flirt, zonnige muziek bij een zonnige dag. En ik vind het inderdaad wel een beetje spannend om straks weer even een theoretisch rijexamen te doen en kijken wat er dan uitkomt. Het heeft verder geen consequenties, maar ik vind het wel spannend.

En waar het als een koe als je wint, heb je vrienden. En dat werd gezongen door Herman Brood en Henny Vrienten. Allebei al niet meer onder ons.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde 3 miljard dollar op bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, natuurlijk Cliff Richard met The Shadows, I'm the Lonely One. En welkom bij mijn tweede uur. En we beginnen dan als tweede nummer The Four Seasons. MUZIEK

Orchestral Maneuvres in the Dark met, hoe heet het ook alweer, Enola Gay. En dat was volgens mij de tweede atoombom en die viel op Nagasaki, als ik het wel heb. Ik weet het niet precies. Goedemiddag in ieder geval voor Johan van Almelo, Martin van Leeuwen, Johannes Visser, Bert van Galen en Jan Oosterveen.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Een B-kant die dankzij Jan van Veen een A-kant werd. Ben ik te min, Armand, 1967. Ook allemaal van Bloemenkinderen, Leg je stiletto's weg en zo. Prachtige nummers van Herman van Loenen.

Ja, zomerse muziek van de Beach Boys. Help me, Randa, al 1975 alweer. En ik vind het altijd leuke muziek. Surf, surf. En ik wist in het begin helemaal niet wat surfen was. Maar ja, later kon je surfen op internet. There's a new sensation.

En dat was I Wish van Stevie Wonder. Uit 1976 van die beroemde LP Songs of the Key of Life. En hier is de begintune van Robbie Dale in 1967 op Radio Caroline.

Cindy en Bert. Dat was Mi Amigo's lieveling in 1974, toen ze nog officieel uitzonden vanuit Nederland, zeg maar, en op de Noordzee. Later kwamen de programma's uit Spanje.

Sherdeen, Do You Love Me? Een prachtig nummer uit 1973. En dit is natuurlijk iets recenter van Boudewijn de Groot.

Champagne met Rock'n'Roll Star. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u een hele prettige dag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog, vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
2: Nummer 15.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, The Chiffons met He's So Fine. Nummer 14, Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra met Xanadu. Nummer 13, The Seekers met A World of Our Own. Nummer 12, Sting met An Englishman in New York. En op nummer 11, The Partridge Family met
2: nummer 10.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met The Cranberries en Ode to My Family. Nummer 9, Mea met All About the Money. Nummer 8, Mark Cohn met Walking in Memphis. Nummer 7, Barbara Streisand en Barry Gibb met Guilty. En zojuist op nummer 6, Bruce Springsteen.
2: Nummer 5.
3: Special lady.
4: You'll be singing first time or second?
5: No, Harry, I'm singing second, man.
3: And a very exciting girl.
5: I'll bring that bass out, man.
6: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
3: You gotta be a special lady.
4: Let's get down on some hunger. Come on.

0: De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
1: Nummer 2.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5. Whitney Houston en Enrique Iglesias met Could I Have This Kiss Forever? Nummer 4. Aphrodite's Child met It's 5 O'Clock. Nummer 3. Joe Cocker en Jennifer Warnes met Up Where We Belong. Nummer 2. Chicago met You're the Inspiration.
2: Nummer

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Zacharias en de Vandellas en Dancing in the Streets, zo'n heerlijke jaren 60 hit, hè. En ja, welkom hier bij Studio Gouda via Radio Emmeloord, of andersom eigenlijk. En ja, we hebben weer een heel nieuw programma voor jullie. En we draaien nog een lekker jaren 60 plaatje. En dat is I'm Alive en The Hollies.

dat waren The Who en I Can See For Miles. En ja, hallo, mijn naam is Hans. En ik ben 2 uur bij jullie met het programma vanuit Studio Gouda.

0: voor muziek?
1: 1974, dat was de Halsapad en Emma. En ja, we gaan weer terug naar de jaren 60. En dat doen we met Smokey Robinson en Oh Baby Baby.

0: Smokey Robinson en Oh Baby Baby.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Boudewijn de Groot en de Kinderballade.

0: nummer van Boudewijn de Grote, Kinderballade. En ja, eigenlijk is dat nooit echt een hit geweest, maar dat heeft wel tijdenlang ook in de top 2000 gestaan. En ja, het is eigenlijk wel een mooi nummer om eens een keer te draaien hier vanuit Studio Gouda.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ging het terug naar het mooie jaar 1970 en we draaiden de Jeepster van T-Rex natuurlijk. En ja, deze is ook mooi. Dit is Spandau Ballet en To the Barricades.

0: 1986 was dat To The Barricades en Spandau Ballet.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, dit zijn de Supremes uit de jaren 60 en The Happening.

Ja, goedemiddag. Dit is Radio Emmeloord. We zenden uit op AM, op DAB+, en www.radioemmeloord.nl online. En dit is Studio Gouda via Radio Emmeloord. Het was de happening van de Supremes. En dit is The Kings, Sunny Afternoon.

0: vroeger jaren 80 disco-muziek natuurlijk, hè? Head Up to the Sky. En dat was Spaan.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is George McRae uit 1974. Rock You Baby.

de laatste nummer 1 in de Veronica Top 40. En ik dacht ook de Radio Noordzee Top 50. En dat was Rock You Baby van George McRae uit 1974.

Ja, is eigenlijk nooit een hele grote hit geweest. Kwam bijvoorbeeld pas in de, op plaats 84 in de Billboard Top 100 van Amerika. Maar in Nederland kreeg The Voice met Give Up Your Gun wel, belangstelling doordat het door Atje Bouwman in zijn top 10 gezet werd. En vandaar dat dat dan ook eindigde uiteindelijk in de vijfde plaats in zowel de top 40 als de nationale hitparade. Ja, we gaan naar het nieuws en weer. En dan zie ik jullie aan de andere kant weer.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein, zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, die Indpad. En Shocking Blue, Mariska Veres natuurlijk met haar band uit Haag. En ja, welkom in hier in het tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan weer mooie muziek draaien. Een mooi Nederlands nummer. En dat doen we met de sprong in het duister van Peter Koelewijn. MUZIEK

trouwens een echt jaren 50 plaatje hier op Radio Lord. En No Particular Place to Go en Chuck Berry. En dit is de Moondance en Van Morrison.

0: blijft een prachtig nummer, hè? The Moon Dance van Van Morrison.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We doen even een uitstapje in de jaren 80. En Female Intuition en Mai Tai.

I've had my last dance with you.

0: Oline Easton en For Your Eyes Only hier op Radio Emmeloord. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, inderdaad, u luistert naar Radio Emmeloord. En ja, we vervolgen het programma met Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, u bent afgestemd misschien via de AM of via DAB+, of gewoon via het internet. En dat was Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. En dit is de...

0: Ja, dat was Spooky van Dusty Springfield.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ja, we gingen terug naar 1978 en we draaiden Barry Manilow met zijn Coca Cabana. En ja, ik moest opeens denken, dat was natuurlijk het laatste jaar dat Radio Mi Amigo vanaf de MV Mi Amigo uitzond, hè, want later hadden ze dus een eigen schip. En ja, dit plaatje werd ook veel gedraaid, hè? Coca Cabana van Barry Manilow.

was daarna met All Kinds of Everything uit 1970. Een prachtig jaar voor muziek natuurlijk. Hè? En we draaien gelijk nog iets uit 1970. My Way en Samantha Jones.

0: was My Way van Samantha Jones.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we hadden net Sheena Easton met For Your Eyes Only. Hè. Dat is natuurlijk zo'n Bond-song. Maar deze ook, Skyfall en Adele.

Ja, vind ik wel een gaaf, gaaf nummer, Adele met Skyfall. Beetje James Bond sfeer. En, ja, we draaien even nog even door. We hebben nog 9 minuten geloof ik. En we hebben Brian Ferry en Roxy Music en Love is the Drug.

was Driver en Roxy Music hier op Radio Emmeloord. En ja, dan komt er alweer een einde aan het programma hier vandaag van Studio Gouda. Ik bedank jullie voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug op dezelfde tijd. En dat is maandag van 3 tot 5. Het is veranderd, hè? En donderdag ook van 3 tot 5. Ik zou zeggen, stemmen jullie weer af op AM747 of op DAB+ of via www.radioemmeloord.nl. En ja, als je contact wil, als je wilt schrijven naar het programma, naar mij dus, dat kan via studio@radioemmeloord.nl. Dat is het e-mailadres, hè? Nou, het programma zit erop. Ik ga wat anders doen. En ik zou zeggen, nog een hele mooie dag. En we draaien de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmage zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmage verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: wereldberoemde en originele Brick House en Rustric Brass Band en de Floral Dance kwam hier radio uit spetteren vandaag.
1: Peter Engelsen.
0: En dat op deze donderdagmiddag op Radio Emmeloord. Goedemiddag.

In de tijd van Dexys Midnight Runners bestond er in ieder dorpje in Engeland, lijkt het wel, een leuke band die soortgelijke muziek mist te maken en daarmee de hitparades wist te vullen. Dit was er een uit een dorpje, heel ver afgelegen, maar wij wisten het te ontdekken vandaag, terug in de tijd met de Bluebells en Young at Heart.

0: Vroeger kochten we de story en de privé op zaterdag, maar dat is niet meer nodig, want sinds vorig jaar hebben we Roxy Dekker met een soortgelijk advies. Go Best Friend.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits op je radio.
0: En die hits die zijn zo heerlijk dat de batterijen van je radio zo af en toe leeg mogen zijn. Dan nog knalt de energie.

tijd die voorbij gaat. Nou, als het dan eenmaal dinsdag is, dan begint het weekend alweer een beetje in beeld te komen als je enigszins optimistisch bent. Danny Vera, hij zong erover.

0: omdat er toch echt heel veel mooie muziek gemaakt is in ons eigen land. Daarom gingen we terug naar de 70s. Hierin Happy the Peppy, Kayak en de Starlight Dancer.
1: Waar ter

Sobretti. De volksliederen van Nederland. Brabant heeft Guus Meeuwis. Zeeland heeft Bluff. Maar helaas, Amsterdam heeft toch nog nooit echt Tol Hansen in de armen.

Energy, de mensen van 1994, 1994 op zijn best. En Sing to Me brengt ons naar de bijna vergeten jaren 60 hier in Happy the Pepper.

Hedendaags muziek waar wij wel pap van lusten hier bij Radio Emmeloord. Happy the Peppy op Radio Emmeloord met de plaat van Carol G en Bruno Mars, nieuw in de hitlijsten. En nu Elton John en Britney Spears.

0: Het was toch eigenlijk een combinatie waar je je geen voorstelling van kon maken. Elton John en Britney Spears, samen deden ze het leuk en gezellig. En dat met Hold Me Closer.
1: Happy!

En je had zeker niet veel ruimte nodig in je kamer om op deze muziek passend een dansje te doen met je geliefde Curtis Mayfield and the Impressions. Een plaat uit 1625 naar verluid. En I'm so proud.

Ontzettend mooie optredens en goede albums, maar geen hits. Daar is ze niet zo van. Maar de platen die ze maakt mogen er zijn. En daarom vandaag Beth Hart in het programma met de LA-song.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

Welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de periode 1960 tot 1975. En deze week in de tweede thema-uitzending in december is het onderwerp 1965. Een bijzonder jaar in de muziek. Internationaal zijn de ontwikkelingen in de muziek al verder dan in Nederland. En 1965 is het jaar dat er een duidelijke inhaalslag plaatsgrijpt. En ons land meegaat in de trend van de muziek van het Verenigd Koninkrijk en de VS. De eerste serieuze Nederlandse beatbands beginnen op te bloeien als Golden Earrings, The Motions en The Hunters. Tegelijk is er ook nog duidelijk sprake van de hang naar de muziek van het begin van het decennium. Zoals ook te horen is in plaatjes van het cocktail ZZ en de Maskers. En ook aan het muziekje wat u nu onder mijn verhaal hoort. Let Kiss van Gudrun Jenkins, een van de grootste hits van dat jaar. Ook in 1965 worden er naar het voorbeeld van de Engelse zeezenders jingles gedraaid op de radio. Misschien was de datum van 2 januari van dat jaar dan wel een van de belangrijkste mijlpalen voor de muziek in Nederland. In plaats van een altijd achterlopende maandelijkse hitlijst in het blad Muziek Express, start op die datum op de Nederlandse zeezender Radio Veronica de top 40. Een fenomeen dat in de loop der jaren zou uitgroeien naar een internationaal erkende lijst. De eerste nummer 1 in die top 40 gaf al aan welke kant het met de smaak in Nederland opging. De Beatles met I Feel Fine.

Ja, ook in 1965 hoog in de top 40. Roy Orbison met Good Night. Alle plaatjes die je in dit programma hoort zijn ook ergens in dat jaar in Nederland in de top 40 verschenen. En daar zijn nogal eens wat misverstanden over. Er zijn een hele hoop platenmaatschappijen die hebben LP's of CD's uitgebracht met Greatest Hits of 1965. En daar komen de meest fantastische platen voorbij. Maar die in Nederland nooit in de hitlijst kwam. U kunt van mij aannemen dat alles is nagecheckt wat in dit uur draait ook echt in Nederland in die hitlijst heeft gestaan. En zoals ik al zei, in Nederland kwamen ook langzaam maar zeker een paar goede beatbands op. En natuurlijk was een van de bekendste en belangrijkste de Golden Earring. Met als vaste basis Rinus Gerse en George Kooijmans. Hun eerste hit was in 1965, Please Go.

62 jaar geleden stond dit nummer op nummer 2 in de Veronica Top 40. Een week later zou het op 1 komen en daar 5 weken blijven staan. Maar misschien het mooiste top 40 feitje van deze plaat wel, dat die in 1990 nog een keer een hit werd. En daar stond te prijken tussen Madonna, Elton John, Kylie Minogue en dat soort artiesten van de jaren 90. In dit programma kunnen we ook de rubrieken, de vaste rubrieken, heel laten in de zin van dat ze gewoon mee kunnen draaien in het geheel. Dus nu komen we bij de afdeling onbekend van bekend. We hebben het over een hele bekende band, de Volendamse Cats, met grote hits zoals One Way Wind, Lia enzovoort enzovoort. Ze begonnen in 1965 met het maken van plaatjes. En de eerste plaatjes die deden helemaal niet zoveel. Het was pas eind 66 dat er een nummer van ze in de top 40 verscheen. Hun eerste single, uitgebracht op het Omega-label. The Jukebox.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

The Name of Love, natuurlijk The Supremes. Een van hun grote hits in dit jaar waar deze uitzending over gaat, 1965. Het jaar ook waarin de diverse artiesten duidelijk opstaan tegen de oorlog in Vietnam, terecht. En een van die artiesten is Barry McGuire. Hij heeft een hit met het nummer The Eve of Destruction. Een van de beste zinnen van naar mijn mening uit dit lied is toch wel: You're old enough to kill, but not for voting. Of met andere woorden, je mag wel mensen kapot schieten, maar je bent nog niet oud genoeg om je stem te mogen uitbrengen.

De Amsterdamse band De Maskers met Cadillac. Een nummer 18 notering in 1965. Die ze trouwens moesten delen met de Shamrocks en de Renegades. Ja, zo ging dat in het begin van de top 40 nog. Dat werd gescoord op de titel als het dezelfde plaat was. En dat de uitvoerende dan maar het moesten delen. Eventjes terug naar waar het ook alweer over ging. Namelijk 1965. En ook in dat jaar werden de eerste jingles geïntroduceerd bij de zeezender Radio Veronica. Naar het voorbeeld van de Engelse stations en op Amerikaanse leest geschroeid. Arrangeur en orkestleider Frans Meitz, die maakte die jingles. Hij had samen met Joost de Draaier, de man van de top 40, op school gezeten. En nou, dat kon wel eens een leuke match worden. De opnames werden gemaakt in de EMI-studio in Haarlem door technicus Klaas Leijen. Hier een korte montage van die jingles van Radio Veronica. Die eerste set en hele bekende jingles zouden dat worden. En dit zijn er een stuk of wat, dus luister maar even rustig mee. Dit is leuk voer voor de jingle-liefhebber.

0: Veronica Stip.
1: Voor de dag!
2: Ja, u herkende ze vast als u ooit luisteraar geweest bent van dat station. In 1965 kwam trouwens ook Hilversum 3 als eerste publieke zender die dat zeezender, dat verderfelijke gedoe van die zeezenders zou moeten vervangen. Nou, het werd het doodgeboren kindje van de radio. Terug naar waar het om gaat, de muziek uit 1965. Sandy Shaw, Always Something There to Remind Me.

Saturday Night at the Movies van The Drifters. 1965 was ook dus het jaar van de opkomst van een aantal goede beatbands in Nederland. En een van die bands, dat was The Motions. Ze werden in 1964 al opgericht. De leden waren Siep Warner, Henk Smitskamp, Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen. En 1965 bracht dus een eerste hit. Het protestnummer Wasted Words over de strijd van Martin Luther King voor gelijke rechten in de Verenigde Staten. Maar daarvoor hadden ze al een kleine hitnotering. It's Gone.

Ja, om nog maar even te laten horen hoe het verschillend kon zijn in de top 40 nog in die jaren. Aan de ene kant dus zo'n mooi beatnummer als It's Gone van The Motions. Maar ook het Cocktail Trio, dat stond er hoog tussen met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Nog weer eventjes een andere band. The Hollies, ook in 1965 al in Nederland in die top 40 met Look Through Any Window.

Inderdaad, uit mijn oude platenbak. Ik had hem op LP. De onvolprezen Superstar Shine serie van Polydor, The Who. En dat was natuurlijk My Generation. Als je het over 1965 hebt wat muziek betreft, mag Dave Barry zeker niet ontbreken. Hij was immens populair, ook in Nederland. Een aantal duiven oplaten uit een wagen van Tony Boltini was al reden tot Beatles-achtige tafereelen in Amsterdam. Maar vooral zijn Strange Effect was een grote hit. We draaien hem vanaf vinyl.

niet alleen bekende bands als The Golden Earrings en The Motions maakte hits in 1965. Ook het vrij onbekende bandje The Phantoms uit Eindhoven maakte een grote hit met I'll Go Crazy. En zo zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Een programma met als thema het jaar 1965. Een bijzonder jaar waarin veel dingen gebeurden die de muziek in de latere jaren 60 bepaalden. De opkomst van bands als de Beatles en langzaam maar zeker naar achteren schuiven van het geluid van begin jaren 60. Ik hoop dat u een beetje een beeld heeft gekregen in het afgelopen uur. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We sluiten af met een blad van een troubadour die we allemaal kennen van het nummer The Universal Soldier, maar ook van deze, Catch the Wind. We houden waarschijnlijk nog wat ruimte over aan het einde van die plaat. En daar komt een instrumentaal nummer uit 1965, wat ook weer behoorlijk hoog scoorde, van Los Indios Tabajaros, Maria Elena. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Ja, daar is hij weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze Disco Show hier op Radio Emmeloord. Na het geweld van de Hollandse hits van vorige week, ja, is het dan nu de eerste Disco Show van de maand. Van de maand september, natuurlijk. Ja, dan kun je niet anders beginnen dan met dat heerlijke nummer van Earth, Wind & Fire. Uit

Want dat is een beetje, ja, wat je er niet van wil. Hoewel het vandaag wel weer aardig ging, maar ik heb de hele week in de regen gestaan, dus dat wil je niet. Oh, ik had het over het weer. Ja, mijn microfoon was even weg, geloof ik. Oké. Goed, we gaan het natuurlijk nog even hebben over het tienjarig bestaan van Radio Emmeloord, hè, afgelopen zaterdag. Ik ben er even geweest tussen de brommergroepen door, dus dat was heel gezellig. En ik zou zeggen, op naar de 20 jaar, Dick, absoluut. Goed, ik zei het al, we zijn begonnen met Earth, Wind & Fire. Een van de beste bands die we hebben. En een van de heerlijkste nummers die er zijn. En natuurlijk voor september. Dus daar moesten we natuurlijk even mee beginnen. We gaan snel verder met een van, ook van die heerlijke discogroepen, Shalimar. Je mag voor de tweede keer in de ronde. Second time around.

heerlijk nummer van The Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. We hebben het allemaal gedaan, lieve mensen. En roep maar niet van ik niet, jawel, ook jij. En het was altijd weer geweldig en spannend. Ik ben overigens geen bioscoopbezoeker, maar in die jaren interesseerde me ook niet zo heel veel welke film er dan ook draaide, want we gingen om heel andere redenen. Oké, dan gaan we naar de volgende en dat is een verzoekje. En die komt van Dick. En Dick, jongen, nogmaals, even terugkomend op afgelopen zaterdag, 10 jaar Radio Emmeloord. En dat was hartstikke leuk. Heel veel mensen heb ik gezien in de korte tijd dat ik er even was. Maar was wel heel leuk en mooi opgezet. En prima. Dus we gaan op naar de volgende 10 jaar. En ik ga in ieder geval mijn best doen om daar onderdeel van te blijven. Ik ga in ieder geval op voor mijn 5 jaar. Maar dat is pas over een paar weken. We gaan naar het verzoekje van Dick. En het is Carol Young en Hot Shots.

Zijn Cobra Cabana, hij treedt nog steeds op in Las Vegas, maar niet meer avond aan avond, want ja, zijn gezondheid ging wat achteruit, maar hij doet er nu elke keer een weekje tussen en ik denk ook dat hij genoeg verdiend heeft met al die jaren dat hij daar al zingt, maar altijd nog weer leuk. En daarvoor het verzoekje van Dick en dat was Hotshot van Karen Young. Goed, lieve luisteraars, we gaan naar de volgende twee verzoekjes, jazeker, en die komen van Fred en Mieke. En ja, Fred, jongens, ik moet dat toch even melden, die gaat zijn leven in mijn handen leggen aanstaande zaterdag. Ja, Fred gaat bij mij achter op de motor. We gaan verslag doen van de Fish Potato Run vanaf 3:00 en die is dan op onze andere zender, RTV Noordoostpolder. En ja, Fred gaat live verslag doen van die wedstrijd en ik ga proberen hem bij die wedstrijd te houden, zeg maar, op de motor. En dat gaat gewoon heel erg leuk worden. Het eerste dat we dat doen binnen de lokale omroep, dus dat, een mooi experiment. Dus Fred, god, het komt helemaal goed, jongen. En even naar de verzoekjes kijkend, kwamen de dame en heer er niet uit. Dus we gaan er gewoon twee draaien. We gaan zometeen luisteren naar Tavares en Who Done It. Maar eerst naar Miguel Brown en Close to Perfection.

Lekkere muziek van Tavares en Who Done It. En daarvoor Miguel Brown met het nummer Close to Perfection. En ja, Fred en Mieke, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Wij gaan verder met een heerlijk nummer van Eruption. En dat heet I Can Stand the Rain.

helemaal goed. Always There van Incognito met de geweldige zangeres Jocelyn Brown natuurlijk. En daarvoor I Can't Stand the Rain van Eruption. Nou, voorlopig schijnt dat weer een beetje over te zijn, die regen. Ja, ik had er van de week een beetje last van. Maar ja, dat overleef je allemaal wel. Het is allemaal gewoon een beetje lastig. En we gaan toch wel weer langzaam die tijd op, lieve mensen. Ik ben er heel erg bang voor. We hebben natuurlijk een prachtige zomer gehad, hè. Ja, en daar win je gauw aan. Ik wel tenminste. Goed, we gaan verder met Weeks & Company. Hier is Rock Your World.

Ja, heerlijk nummer van High Gloss, zo heet de groep. Het was in 1981 best een aardige hit. In het achtergrondkoortje zat nog Luther Vandross. Niemand kende hem toen nog, maar dat veranderde snel. En het, ze hebben daarna nooit meer een hitje gehad. Dus het was een mooi Engelse term gezegd, een one-hit wonder. Of zoals wij nogal bot zeggen, een eendagsvlieg. Ja, nou ja, het is maar dat je het beestje een naam geeft, hè. We gaan verder met de 3 Degrees, lieve luisteraars, hier op Radio Emmeloord. Hier is Giving Up, Giving In.

Nikki Sue Robinson, dat was degene die je zojuist hoorde met Turn the Beat Around. Ook zij heeft niet al te veel gepresteerd op de disco vloeren, zal ik maar zeggen. Wat muziek betreft, ze heeft wel een groot aantal albums en singles gemaakt, maar deze die sprong er toch echt tussenuit. Ze is ook al geruime tijd niet meer onder ons. Ze mocht helaas maar 46 jaar oud worden. Goed, lieve mensen, we gaan naar het nieuws van 9 uur. En dat doen we met Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Lieve luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van de Disco Show hier op Radio Emmeloord. En ja, daar kun je, hoe kun je dan nog beter beginnen dan met een nummer van ABBA natuurlijk. Heerlijk, Voulez-vous uit 1979. We gaan natuurlijk straks om 9:30 weer naar een paar mooie VIP-platen voor die very important person in ons leven. Maar ja, we hebben nog heel veel lekkere disco-muziek. Want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Ja, zo simpel is het. De Disco Donderdag op Radio Emmeloord. Hier is Patrick Hernandez en Born to be Alive.

onze oude getrouwe Boney M. komen bijna elke discoshow wel een keer voorbij. Maar dat is natuurlijk helemaal terecht. Karrevrachten aan hits. 4 keer nummer 1 geweest. Met verschillende nummers. Deze dan weer net niet. Die bleef hangen op nummer 3. Kwam uit 1976. Goed, lieve mensen. Wij gaan verder met een heerlijk nummer van Donna Summer.

Ja, als je het goed beschouwt, is er altijd wat te vieren. Hè? Dus kunnen we dit nummer ook altijd draaien. Cool in the Gang, natuurlijk. En Celebration, een heerlijk nummer uit 82. En Last Dance van Donna Summer. Ook al zo'n heerlijk nummer. Goed, lieve mensen, we gaan richting 9:30. Maar daarvoor hebben we nog wel, even kijken, ja, 3 nummers nodig eigenlijk. Nou, we gaan wel kijken hoe ver we komen. We gaan beginnen met Patrice Rushen en Forget Me Nots.

Quincy Jones was degene die je hoorde met I Know Corrida. Ja, en Jones was veel meer producent en schrijver van nummers dan dat hij artiest was. Hier had hij een heel klein hitje mee en hij heeft nog een aantal nummers gemaakt met anderen in duet en zo. Maar ja, zijn grootste kracht lag toch bij het produceren van albums. Onder andere Thriller van Michael Jackson heeft hij geproduceerd. En dan praten we over een van de meest verkochte albums ooit. Goed, lieve mensen. En dat betekent dat dit al volpratende we langzaam gaan naar 9:30. Nou ja, dan markeert niet zo heel veel meer aan. Dus we kunnen rustig overschakelen naar onze VIP-afdeling. Die we altijd om 9:30 hebben in dit programma natuurlijk. De very important person in ons leven. Je mag helemaal zelf invullen wie het is. Het gaat er alleen om dat je er eens bij stilstaat. Dat alles ja, wat je krijgt en waar mensen voor omdenken, dat dat niet vanzelfsprekend gaat. En dat je daar zo af en toe eens even bij stil moet staan. Dat is heel belangrijk. En ja, daarvoor hebben wij onze VIP-afdeling in het leven geroepen. Twee prachtige nummers, ook vanavond weer. En ga er lekker van genieten, zou ik zeggen. De eerste die ik voor je heb, komt van Toto. I'll Be Over You.

Over You van Toto. En ja, Andy Gibb, je hebt ongetwijfeld het geluid van de Bee Gees herkend. En I Just Want To Be Your Everything. Ja, zo simpel kan het zijn, hè. Hij mocht overigens maar 30 jaar worden. En ja, het is natuurlijk een tragedie geweest met de broertjes Gibb. Maar uiteindelijk kwamen ze toch nog wel aan heel erg veel successen. Goed, lieve mensen, we gaan het weer even oppakken voor wat betreft ietsje meer uptempo. Tot aan het nieuws van 10 uur en dat gaan we doen met de Brothers Johnson, dacht ik, ergens te vinden. Ja, hier.

Ja, uiteraard moesten de heren van Modern Talking ook nog weer eventjes voorbij komen. Dit keer met Cherry, Cherry Lady. En daarvoor hadden we de Brothers Johnson en Stamp. Was ook al ja, behoorlijke hit in die jaren. Dus ja, dan mag je hem draaien hier in onze disco show. Absoluut, dat geldt overigens ook voor de volgende. Maar die komt van Ricky Astley. Een van die heerlijke Stock, Aitken en Wonderman producties. Ja, dat blijven mijn favorieten, absoluut. 1988, zong hij Together Forever.

Ja, een grote hit van Ottavan, D-I-S-C-O. Groepje kwam uit Frankrijk en scoorde in 1980 een hit met deze. En ze hadden er nog een, Hands Up, Baby Hands Up. Dat was in 81. Ze danken hun naam overigens aan de stad Ottawa in Canada, want daar ging hun allereerste optreden naartoe. Nou ja, zo kun je het ook doen, hè. Helemaal goed. We gaan verder met Casey en zijn Sunshine Band natuurlijk. Hier is I'm Your Boogeyman.

ja, Casey en zijn Sunshine Band natuurlijk. En I'm your boogeyman. Ja, lieve mensen, we zijn er weer aan het eind van deze, ja, disco. Ja, het is bijna 10 uur. Dus ja, we gaan de laatste plaat draaien. En niet natuurlijk voordat ik jullie allemaal weer bedankt heb voor het luisteren. Dat is altijd heel erg fijn. En ja, we zijn er gewoon weer volgende week donderdag om 8 uur. Op Radio Bemmeloord. Heb een fijn weekend. En met een beetje geluk is het morgen weer een hele nieuwe dag. Bye bye.

0: 16 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: radiogids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernee. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerken Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.